0: Oh, Mr. Chad Young.
1: No one ever missed him.
2: Let's go.
1: My brutsy, my bra.
0: Chad kan ook zingen, jelle. Lekker man, lekker gevaarlijk, gevaarlijk. Hoe kom je niet samen gezongen?
2: Ik ken niet dat liedje.
0: Oh, ken je dat liedje niet? Wow. Je lijkt dus iemand wat kan zingen. Waar is jij?
2: Hij is een emo.
0: Oké.
2: Een gamskwili.
0: Hoe kom je zeggen, mijn broertje, mijn broer, is een liedje wat je leven kan beschrijven? Nou?
2: The song speaks about, you know, brothers, being brothers.
0: Yes.
2: Obviously the song is saying
0: So basis soos kyk hier my chomma, al die mense nie vir jou lief gewees by die huis of waar ook al, ons is lief vir jou en ons is hier vir jou en so aan. Okay. Nee, 100% ek verstaan. Alles jou hare enige kleur.
2: Ja,
0: maak nie saak wat se kleur jou hare is nie.
2: Hy is skoon.
0: Ek maak net 'n grap maar ek vinnige 5 daarso nou. Wie antwoord dan nou eerste? Okay,
2: Blondie.
0: Dis Blondie, okay. Eerste crush. Kom aan.
2: Ik was clean, ik weet die.
3: Mijn eerste crush was Rihanna.
0: Is het Rihanna?
3: Rihanna.
0: Oh, jy moet nou recht weet, ons praat nou hier op RSG hoor. So is het Rihanna Nel of Rihanna wat met A$AP Rocky getrouwd is?
2: Under my umbrella.
0: Okay. En pineapple op die pizza? Pineapple op die pizza?
2: Nee, man. Sis.
0: Okay.
2: Sis, ja.
0: Kat of hond?
2: Hond.
1: Kat. Hond.
0: Hoe kom lijkt het zo chat wil zeggen kat?
2: Ik wil zeggen kat.
0: Wil jij zeggen kat?
2: Ik wil kat.
0: Hou je van een kijkie?
2: Een kat.
3: Ik ben bang voor katten.
0: Is het?
3: Fabian.
2: Hij lijkt katten. Fabian.
0: Ochend of aand, mens?
2: Aand.
1: Aand.
0: Aand.
2: Aand.
3: Ochend.
0: Wie is de ochend, mens? Is jij een ochtendmens? Dit ik kan verstaan.
3: Vooral wie maak hulle wakker in
0: jou. Is het?
2: Hy lieg. En hy is so rof eindelijk. Ek moet die mense eindelijk sê, ne.
0: Behalve chat.
2: Hy gooi ons met kussinge en
0: is het? Hy
2: trek die kombeers af.
3: It's the only way to get him up, man.
0: Nou. Wie gaan eerste trouw? Zo moet ik zeggen, behalve Chad. Maar Chad is 17. Gewoonlijk is dit altijd de jongste persoon in die groep wat eerste trouw. Ik weet niet, hoe komt dit?
3: Zeker Joe. Oh,
1: Dean.
0: Is het Dean?
3: Dean of Joe?
0: Dean, als je MC kort, mijn broer, moet niet van mij vergeten. Ja,
3: of course.
0: Special prize, mijn broer.
3: Van Rico.
0: Auwe.
3: Ik en Chad gaan ons niet doen.
0: Ga je niet doen?
3: Ik ga niet doen.
0: Oké. Zolang je misschien... Oké, nee, los maar die vraag.
2: Ga je altijd die ex wees?
0: Oké. Is jij die ex-expert? wie gaat altijd laat wees?
3: Joe.
0: Gaat Joe altijd laat wees?
3: Nee.
0: Fabian.
1: Ik zal veranderen, ons.
0: Okay.
1: Change will come.
0: Okay. Wie kijkt die meeste in die spiel behalve Joe? Nee, grap met. Wie kijkt die meeste in die spiel?
3: Fabian.
0: Dat is Fabian. Ja. Is het Fabian?
1: Ja,
0: is waar. Is het wat je zit in denk nou hier, wanneer kan ik nog
1: meer...
0: So, jy was hy net die badkamer voor een badkamer breken. Jy wil net aan die speel te gegaan het. Okay.
3: Ja, het sien is om tromstrijd, samen met om groot kop.
1: Okay.
0: Is een beetje tensie, so is een beetje tensie vandaan nou. Wie is die grootste dromer in die groep?
1: Allemaal.
0: Is het?
1: Ja.
0: Vertel me jullie dromen vannacht in één zin. Dus begin mee bij Fabian.
1: Droom als een...
0: Wat is jouw grootste droom?
1: Mijn grootste droom. Grammy.
2: Ja, Grammys. Performing in front of millions of people. The Super Bowl.
0: Is het?
2: Grammy.
3: Just... get a message out there.
0: Oh, luister nou daar. As die man. Die man het een plan. Jullie nieuwe enkelslid is, hy het nou vroeger genoem, Better Off Without You. Vertel my, wat wou jullie en mense moes voel nadat hulle die lied gehoor het? En ons gaan hom weer vanavond hoor.
2: We hope they can hear confidence in a song that makes them feel, you know, it makes them feel good.
0: Yeah.
2: And also sing loudly and remember your word. Definitely.
0: Wat wil je zeggen, Drey? Geef me Drey ook een beetje mic als.
3: Ik wil zeggen, hulle moet kan dans en heel.
0: Heel te wil jy dans, is goed voor die ziel.
3: Heel te wil jy dans.
0: Lekker man. En jij, Mr. Joe?
1: Ik wil niet zeggen, hulle moet blij wees.
2: reviews. There's a lot of excitement in the music. I think people just need to stay happy when they're listening to Daisy.
0: Yeah.
2: And yeah, you know, just good vibes.
0: Nee, that's good vibes. Ek sien baie uit om van julle te meer van julle te sien. Ek dink vir my is dit so ongelooflik. Ek dink vir iemand wat ek na opkyk om ook in die ateljee te kom loop net om 'n foto met julle te neem. Ek praat van Eloise om want sy kan dit ook sien. En ek dink wanneer mense julle op sosiale media sien, gaan hulle definitief ook saamstem. So dit is vir my ek dink baie mense gaan vanaand wegstap met die gevoel dat hulle nie net 5 talentvolle jong manne ontmoet het nie, maar 5 mense met groot drome en baie harte. Nou baie dankie wil ek vir julle ook sê dat julle by InTune kom kuier het. Ons wens julle alles van die beste toe vir hierdie ongelooflike volgende hoofstuk en ons glo ons gaan nog baie van Daisy hoor. Nou kom ons sluit af met julle nuutste snit. Kan julle vir my sê wat is die liedjie se naam? 3, 2, 1.
2: Better off without you.
0: Dear
2: Daisy.
0: Lekker Jay.
2: Oh yeah.

kamecika seisiya xamda ko 45 ga minute hengye kwa 107 09 XK FM siki cike kwena XK FM sina yoska khambambara kha khuti ananda no bori ko khuti kom o tlo nya yam sena kwa 20 segeria ko siwe 7 ire xamate kwa ga da go no 7 irski programme kwa nao he ach irika sena geria ko Ach, irski gezondheidsprogram met nou en kwe. Nege Erika en Thomas en Geri gehad. Dat is program die komt dat tien. Zie je aan de sinds aan kwe.

cassette van Gij Korsten en Koos Doep. Sarah, hoor jij die tik-tak-tok, die wekker?

Die Allegro uit Vivaldi's concert voor twee trompetten en C. En dit was Wynton Marsalis, wat albei trompetten gespeeld het. Natuurlijk niet gelijktijdig, nie, maar daar is mis nou manieren om dit te doen. De Engelse Kamerorkest was onder leiding van Raymond Leppard. Een van die bijzondere arias wat Cecilia Bartoli opgenomen het, zo'n paar jaar geleden, was die aria Agitata da due venti. Geplaat door twee winde en dat het niks met ouderdom te doen nie. Maar het komt uit Griselda van Vivaldi en dat is een baie moeilijke en een baie ingewikkelde ding om te sing. Bartoli het het met een groot mate van succes recht gekry, maar ek het nou intussen een ander ingehoor van Julia Lezhneva. Sy is een Russische sopraan en het valt voor mij een beetje gemakkelijker op die oor. Het is niet alsof sy so skouperd is daarmee nie. Hier is Julia Lezhneva met Agitata da due venti uit Griselda van Vivaldi.

Wat zo, katvis. En is nogal een levende opname ook. Die jong Russische sopraan Julia Lezhneva, samen met Il Giardino Armonico, onder leiding van Giovanni Antonini. En dat was natuurlijk Agitata da Due Venti uit Griselda van Vivaldi. En voor die volgende rukkie, no more Mr. Nice Guy. Die van u wat makkelijk geroer raak, moet dalk gewoon net gaan kijken of u sauskluitjes niet aanbrandt nie. Dit is die slot van Otello van Verdi. En dit is een van die groot Otello's van zijn tijd en wat mij betreft een van die meest ideale Otello's. Dit is die Chileens geboren Ramón Vinay. Hij is geboren in 1911 en oorlede in 1996. Maar hij die stem voor Otello, hij is een zwaar tenor. En met een uitdrukkingsvermogen wat hij meest niet aldag aantreft niet. Nou, voor die van u wat niet helemaal ingelig is over die story van Otello niet. Otello is een Moor, maar hij is ook een vechtgeneraal in die Venetische leer in die dae toen die Moore baie sterk in Venetië teenwoordig was. Maar Otello het een vriend met die naam van Iago, wat een boze geest is. En hij probeert zijn best om Otello te vergiftig tegen Desdemona. Hij vertelt hem dat zij een geheime verhouding met Cassio heeft. Maar op die ou eind glo Otello om. En hij is zo ontsteld dat hij Desdemona verwurg. Maar zodra Desdemona gesterf het, komt daar een klomp hovelingen met Iago in die vertrek in. En Otello beseft dat hij de hele tijd om die bos geleid is. Dan zei hij, nun mi tema. Laat niemand mij vrees nie, alhoewel ik gewapen is. Hier eindig mijn reis. O glorie, Otello's dag is voorbij. En dan beweeg hij oor naar die gestorven Desdemona. En hij kijkt naar haar en hij zei, en jij, hoe bleek is jij? En moeg, en stom, en zo schoon. Geboren onder een boze ster, koud, zelfs zoals jouw kuisheid, en opgeneem in die hemel. Dan haal hij het dolk uit zijn kleren uit en drijft het in zijn bors in. En terwijl hij sterft, zei hij, voor ik jouw leven geneem het, heb ik jou altijd zo gezoen. En nou, terwijl ik sterf, zoen ik jou weer. Nog een zoen, nog een zoen. Beetje donker, maar hier is een voortreffelijke opname door Ramón Vinay.

Mijn opname kan van mij werk. Dit was Ramon Vinay, die Chileens geboren zwaar tenor, samen met die Metropolitan Orkest onder leiding van Fausto Cleva. En dit was die slot van Otello, van Verdi's Otello. Nou zo'n suikerklontje. Die meisjes van Cadiz. Of Cadiz, zoals ze mensen ook al wel. En er is Angela Giorgio en Malcolm Martineau.

De Liebse compositie Die Meisjes van Cadiz, gezang door Angela Giorgio en begeleid door Malcolm Martineau. Een van die groot Russische koorkomponisten is Pavel Chesnokov. Hier is Voetjes 8 met zijn koor Salvation is Created, of Redding wordt geskipt.

Die a cappella zanggroep Voces 8 met muziek van Pavel Chesnokov. Dat is Spasenje Sodelal. Ik is zeker, dat is niet zozeer, dat zal het zo zijn. Nie. Maar nou ja, dat betekent redding wordt geskep. Verleden dinsdag, die 27ste juni, was dit die verjaarsdag van Anna Moffo, een van die groot Amerikaanse lyrische coloraturen. Sy is wel gebore uit Italiaanse ouers, maar sy was deur en deur Amerikaner. Sy is gebore in 1932, wat haar dus nou verlede dinsdag 91 jaar oud sou maak. Maar sy is reeds in 2006 oorlede. Hier sing sy Rachmaninoffse vokalise. Nou, soos jy weet, een vokalise is eintlik maar net een concert vir stem en orkes. En daar word nie woorde gesing nie, dit word met 'n enkele mondstand gedoen. Hier is Moffo met haar weergawe van die vokalise.

0: De Amerikaans-Italiaanse zangeres Anna Moffo met die vocalise van Rachmaninoff. En daar is onbevestigde berichten, wat ik glad niet geloof nie, dat daar dolerendes is wat bezwaar maakt in die naam Anna Moffo. Hulle wil het graag verander he, en die naam niet genoemd krijgen. Nie. Hulle sê dit is negatief voor die volkse geest. Ik stem natuurlijk totaal saam. Ik zal een brief schrijven om te horen of hulle niet iets daaraan wil doen, nie, die Amerikaners. En zo van Amerikaners gepraat, hier is Samuel Raimi met weergave van Old Man River uit Showboat van Jerome Kern.
1: Oh, Joe, did you see that young man I was talking to?
2: Morning, Miss Nola. Yeah, I seen him. Seen a lot like him on the river.
1: Oh, Joe, he was such a gentleman. Have you seen Miss Julie? I got to find Miss Julie. I got to ask her what she thinks.
2: Better ask the old river what he thinks. He knows all about them boys.

0: jevat jo op die wijsheid roem. Wie zou jij die zwerver noem? Die met as in reis wil jet, of elkeen wat nog drome het, of wie?
1: Oh boy.